0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Dit is lokale Omroep Goorle, de omroep voor Goorle en Riel.

0: cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goorlense Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

Do you know what I'm talking about? Said one more time.

the man that don't have a woman, it lies. And the will.

Yes. Huh? You want to hear sex?

get in this bitch. And then I feel so good I wanna scream.

And I love you people. Thank you very much. There's some

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaan alle kanten op. Van de Legen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.
3: I shook the hand of the president.

never prayed since she lost her right arm.

Thank you.

via Lokaaloom op Goorlen.

gaande weer. Het is vandaag donderdag. Ik zeg een hele goede morgen. Het is 11 juni. Je hoorde de Rolling Stones natuurlijk met Paint It Black. Eigenlijk geen afkondiging nodig, maar toch doen we het eventjes. Ja, 1966 was het jaar voor de Rolling Stones. Toen stonden ze met Paint It Black op de allereerste plaats in de hitpoëet. Ja. Goedemorgen voor de wekker wakker. Even iets opzij zetten hier. Zo, dat scheelt alweer een hoop. Er is gisteravond iemand wezen opnemen hier, zie ik. Dus ze moet eventjes wat aan de kant. Zo, hoppa, even naar links en naar rechts. Ja. Eventjes de troep opruimen, jongens. Als jullie hier geweest zijn in het Grote van Vlietenhuis in Studio 1. Ja, goed, 1966 was dus voor de Rolling Stones een grote hit, hè, Paint It Black. Ja, het was toen door de Tour of Duty ook super bekend geworden, hè. Die tv-serie, die was toen op de Nederlandse tv bij Veronica te zien. Alleen, ja, in 1966 nog niet. Het was laat jaren 80, begin jaren 90, hè. Ja. Goed, maar mocht je hamburgers in huis hebben, misschien wel soepjes of gehakt van de Astro Food Group. Nou, dan moet je dat maar eventjes uit de koelkast leggen en weggooien. Of naar de leverancier terugbrengen. Want ze zeggen de producten zijn veilig om te eten, maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Zo heeft een woordvoerder gezegd van de NVWA tegen onder andere Omroep Brabant. Het gaat om de Astro Food Group. Een bedrijf dat gehakt maakt van uitgebeende runderkoppen. Ja, het is minder fris als je dat zo hoort. Maar toch, ja, veel mensen eten het. En de toezichthouder die heeft al een inval gedaan bij de vleesproducent. Het bedrijf werd verdacht van dat ze delen van runderen hebben verwerkt die niet geschikt zijn voor menselijke consumptie. Zo werd ook de erkenning van het bedrijf per direct ingetrokken. Het bedrijf werd gesloten. Twee directeuren en een manager werden ook in de kraag gevat. Ja, het verse vlees dat aanwezig was op de locatie werd vernietigd. Begin mei werd de Astro Food Group ook nog een keertje failliet verklaard. Ja, een hoop ellende is dat bedrijf op pad gekomen. En zo waren ook de machines niet schoongemaakt. Uit voorzorg werd daarom al in april een eerste terugroepactie afgekondigd. Toen ging het om wat rauwe producten. En uit nieuw onderzoek blijkt dus dat de verwerking van ongeschikte grondstoffen ook in gehakt vleesproducten zitten. Ja, dus hamburgers en andere dingetjes en zo. Nou, eventjes goed op de verpakking kijken, hè, of het inderdaad van het bedrijf is in Brabant. De Astro Food Group. Ja, ze distributeren natuurlijk in heel de lage landen. Ook in België wordt het verkocht en in Duitsland. Dus ja, hopelijk komt dit ook op een waarschuwingssite te staan. Hè? Want ja, om het te eten is niet fijn. Nee, daar kun je dus ziek van worden. Al is het wel veilig. Dus je gaat er niet dood aan of zo. Maar toch, het is niet echt fris. Nee. Goed, vandaag is het de 11e. Dat betekent het begin van het wereldkampioenschap voetbal in Amerika, Mexico en Canada. Ja, en in Voor de Wekker Wakker natuurlijk ook aandacht voor dat wereldkampioenschap. Want ja, we zijn hier ook in het Van Vliethuis helemaal oranje getint. We zijn hier ook allemaal in de WK-stemming. Dus we gaan ook weer een hoop liedjes op de playlist komen die iets met het WK te maken hebben. En natuurlijk ook het nieuws, hè, komt voorbij over het WK. Hè. Dus als er wat te melden is, samen met het andere nieuws, want dat vergeten we niet natuurlijk, hè. Nee. Dan komt dat allemaal vanzelf voorbij in Voor de Wekker Wakker. Dus ja, ik zou zeggen, druk op de knop, we gaan wederom beginnen.

lang geleden, hè? De Blue Diamonds, Lady Sunshine en Mr. Moon bij Voor de Wekker Wakker. En daarvoor hoorden we natuurlijk zo'n lekker, lekker WK-nummertje. Ja, met alle spelers van het Nederlands elftal erin. Hè? Want vandaag op deze 11e gaat het WK beginnen in Amerika, Canada en Mexico. Hè? Ja. Goed, Voor de Wekker Wakker. We kijken even naar het nieuws vandaag. Er is weer veel gebeurd. Luister met aandacht. Ja, er gebeurt erg veel in de wereld rond het wereldkampioenschap. Dat zegt Gijs de Jong. Hij is secretaris-generaal van de KNVB. Ja, eerder bij een perspresentatie, toen toonde hij een reeks internationale krantenartikelen die wel over het WK gingen en niet over het voetbal. Zo waren er tijden dat de KNVB steenvast zou reageren op het soort nieuws. Maar, zo zegt hij, we zijn tegenwoordig terughoudender. Ze moeten reageren op alles wat rond het WK internationaal gebeurt. Dan zijn we de hele dag bezig en dat willen we niet. Ja, de afgelopen dagen werd het internationaal niet rustig rond het wereldkampioenschap voetbal. Een Somalische scheidsrechter werd bijvoorbeeld geweigerd bij aankomst in de Verenigde Staten. En Iran die dreigt de wedstrijden stil te leggen als in het stadion geprotesteerd wordt tegen het bewind in het Aziatische land. Ja, ondertussen laait het geweld ook weer op. Hè? Misschien hebben we het gehoord in het nieuws tussen de VS en Iran die al ruim 3 maanden met elkaar in oorlog zijn. En de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch die waarschuwt al dat het wereldkampioenschap voetbal een internationale, daar komt het aan, internationale schande en een platform voor repressie binnen de VS kan worden. Ja. Nou goed, we houden het maar gewoon eventjes op voetbal. Ja, het is altijd, hè, voetbal en politiek gaan vaak samen. Net als met het Olympische Spelen en zo, ook altijd, hè. Altijd komt er weer politiek bij kijken. Ja. En verder nog meer nieuws. Het is vandaag Sint Barnabas. Ja, het krijgt de aandacht vandaag op de heilige kalender. Weerspreuken, die zijn er ook voor de boer en tuinder. Belangrijk, schoon weer op Sint Barnabé, vandaag dus. Dan dansen alle boeren mee. Mooi, hè? En logisch dat er een andere weerspreuk luidt. Als het regent met Sint Barnabas, zwemt de oogst in een waterplas. Ja, ik weet niet wat we daarmee aan moeten. Maar goed, het is een leus vandaag op één van de tegeltjes in het grote Van Vliethuis. MUZIEK

Ja, de finale van Bonnie M. Je hoorde Ma Baker. Op deze dag in 1977 was het een nummer 1 hit in de top 40. Goed, even kijken naar wat het vandaag gaat worden qua weer. Nou ja, zonnige periode sowieso, veel wolken. Zo is er ook een stapelwolk die dan uitgroeit tot een bui. In de loop van de middag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en volgen er nog meer buien. Gevolgd door perioden met regen. Ja, ik snap niet waarom dat zinnetje erachter staat. Als je zegt buien, dan denk je ook regen, toch? Ja. Nou goed, de temperaturen liggen bij een zwakke tot matige zuidwestenwind tussen de 15 en de 17 graden. Ja, als we dan kijken naar vanavond en de komende nacht richting vrijdag, dan is het overal regenachtig met een graad of 12. En als we dan kijken naar vrijdag overdag, is er ook weer veel bewolking, valt er weer wat regen, bij temperaturen van 17 tot 19 graden. Ja. De westenwind is wel matig tot vrij krachtig, dus dat is gelukkig nog wel te doen, hè? Maar toch, dit is Voor de Wekker Wakker op deze donderdag. Goedemorgen.

0: en de Lady in Red bij Voor de Wekker Wakker. Ja, de Ierse balladekoning, hè? Want zo werd hij ook wel genoemd. Hè? Ja, elke dag een liedje van Chris de Burg heeft ooit een keer iemand gezegd. Dan begin je dag goed. Nou goed, hierbij is het gebeurd, hè. The Lady in Red, ja. Ja, voor het eerst in 20 jaar is het aantal internationale studenten afgenomen. In het lopende studiejaar staan ruim 129.000 buitenlandse studenten ingeschreven voor een volledige opleiding aan een Nederlandse hogeschool of universiteit. Dat zijn er al 133 minder dan vorig studiejaar, zo meldt de organisatie voor internationalisering van het onderwijs. Ja, en Queen drummer en songwriter Roger Taylor gaat een nieuwe cd uitbrengen. Zijn, een nieuw album, laat ik het zo zeggen. Want ja, cd's, wie heeft ze nog, hè? Ja, ik dan. Maar goed, niet iedereen meer. Ja, zijn zevende studioalbum Violence Insane is Beautiful World, komt uit op 18 september. Zo heeft hij vandaag gemeld op Instagram. Ja, en het WK gaat eindelijk van start. Vandaag gaat het gebeuren met een duel van het gastland Mexico in het iconische Aztekenstadion. Ja, en ook een klein Nederlands tientje, want PSV'er Kovar die komt vandaag ook in actie. Dus het is toch een beetje een Nederlands feestje soms, hè. Vandaag begint het al.
1: Iedere ochtend, Erik van Vliet.

Uit de film Toy Story 5 hoorde je Swift, Taylor Swift, wel te verstaan. I knew it, I knew you. Ja, mooi liedje trouwens. Ja, heb je al geswift today? Dat zeggen ze vaak, hè? De fans van Taylor Swift, hè? Goed, voor de wekker wakker op deze 11e juni. Ja, voor het eerst wordt er patent verleend op een ontwerp van een kachel. Het ontwerp is van een Amerikaan, de uitvinder Robert Hattewick. En de Servische koning Alexander I en zijn vrouw worden door liberale officieren in 1903 in hun paleis in Belgrado gedood. Ja, en Silas Christoffersen is de eerste piloot die met een vliegtuig opstijgt vanaf het dak van een hotel. Ja, het gebeurde in 1912. Hij haalt een stunt uit bovenop een hotel in het Amerikaanse Oregon. Ja. En vandaag het WK voetbal begint in Mexico. En de eindexamenscholieren die krijgen te horen of ze vandaag geslaagd zijn. Ja, het weer vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral vanmiddag is er meer bewolking. En er zijn opnieuw buien bij een graad of 16.

0: Erik van Vliet.
1: Elke werkdag, maar ook in het weekend. Erik van Vliet.
0: De back-to-back classic.

0: klachten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Wakker worden met Erik van Vliet.
0: Elke werkdag, maar ook in het weekend. Erik van Vliet. Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomroepgoorlen.nl.

blijven? Oké. Het heeft toch geen enkele zin. Als je me maar niet ziet als het jochie met de rozen

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

Als je het aan kunt, nou, kom dan gerust weer. En anders, dan donder je maar op. Want het is echt niet...

Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorle.nl.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Blijf op de hoogte. Luister Lokale Omroep Goorlen.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Lokale omroep Goorlen.

om als ik slaap s'nachts. Oh nee, toen liep de halve camping nog te lallen en te schreeuwen in de Polonaise. En er heb er ook nog eentje tegen mijn tent als dat Nero.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaalomroepgoorlen.nl. Lokaalomroepgoorlen.nl.

0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Lokale omroep Hoorn.

0: berichten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live, om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Bij Lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio. 1, 2, 3.

0: klachten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

man needs a woman. Lord, you got to have a woman now. Man.

the man, the man that don't have a woman, he'd lie. And the will

A few years ago, a young man

again. I got to sing this song.

Wil je seks?

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legende Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Bij Lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: berichten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Lokale Omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.

got to be

got to be. Baby, I'm gonna knock you out. Yeah, yeah, yeah.

Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorle.nl.

0: iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl. Lokaleomroepgoorlen.nl

love with someone. If it ain't me, come on. Just

0: berichten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Golse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Dit is Lokale Omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en Riel.

0: evenementen, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live, om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Blijf op de hoogte. Luister, lokale omroep Goorlen.

0: lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Bij Lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: Thank you.
1: Van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaleomroepgoorlen.nl.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goorlense Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Lokale omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.